0: hij controleert met wat purna, hou kosting wat met wat purna, hou ik het in, hou jon dam ke visai ha, hamni ke mentale controle karela, jamme accessible, aur ye hamni ke jaise elderly citizens ha, kono ke usa pension milela, ta utna hou paiswa se,
1: nee
0: basola utna, ta hou ik het in, jai hou dam wat